0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het inkorten van de maximale duur van de WW-uitkering zorgt er maar beperkt voor dat werklozen weer gaan werken. Dat meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar. De hoop is dat mensen dan sneller weer gaan werken, maar volgens het planbureau is het effect beperkt. 8000 banen zouden erdoor worden vervuld. Op dit moment krijgen bijna 200.000 mensen een WW-uitkering. Vakbonden willen niet dat de uitkering wordt ingekort, omdat daarmee vooral ouderen zouden worden geraakt die geen baan meer kunnen vinden. In de buurt van een Amerikaanse luchtmachtbasis in Duitsland is een straaljager neergestort. Het gebeurde gistermiddag. De F-16 is volledig verwoest, meldt de luchtmachtbasis in Eifel. De piloot heeft zichzelf kunnen redden met behulp van de schietstoel en raakte licht gewond. Volgens Duitse media was de straaljager onderweg terug naar een oefening. De oorzaak van de crash wordt nog onderzocht. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. Die hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten over de hack te onderzoeken. Vlak voor de Nations League-wedstrijd van Nederland morgen zal een minuut stilte worden gehouden voor Bartina Koeman. De vrouw van oud-bondscoach Ronald Koeman overleed vorige week op 65-jarige leeftijd. Ze had borstkanker. Nederland speelt morgen in de Nations League tegen Duitsland. Ronald Koemans opvolger, Xavi Hernandez, maakt dan zijn debuut als bondscoach. Het weer bewolkt met kans op mist bij een graad of 9. Komende dag geregeld zon en maximaal 22 graden.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: van jou.
1: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. Die hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten te onderzoeken. Bij het blussen van een brand in Dinxperlo in Gelderland is PFAS in het rioolwater gekomen. De brand woedde gisternacht bij een afvalverwerker. Het pluswater werd gehaald uit een recreatieplas die is verontreinigd met PFAS en is grotendeels afgevoerd via het riool. Komende nacht wordt het vervuilde water weggepompt, meldt de gemeente Aalten, waar Dinxperlo onder valt. PFAS-stoffen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid, maar volgens de gemeente heeft de vervuiling van het water nu geen gevolgen voor inwoners. Een Amerikaanse straaljager is neergestort in Duitsland. De F-16 was gisteren na een oefening onderweg terug naar de Amerikaanse luchtmachtbasis in de Duitse Eifel, toen het om onbekende reden neerstortte. De piloot kon zichzelf redden met behulp van de schietstoel en raakte licht gewond. Het weer bewolkt met kans op mist bij een graad of 9. Straks overdag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je...

0: is JuliTNL, je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het inkorten van de maximale duur van de WW-uitkering zorgt er maar beperkt voor dat werklozen weer gaan werken. Dat meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar. En de hoop is dat mensen dan sneller weer gaan werken. Maar volgens het planbureau is het effect beperkt. 8000 banen zouden erdoor worden vervuld. Op dit moment krijgen bijna 200.000 mensen WW. Vakbonden willen niet dat de uitkering wordt ingekort, omdat daarmee vooral ouderen zouden worden geraakt die geen baan meer kunnen vinden. De gegevens van 5000 medewerkers van de FBI liggen mogelijk op straat. Hackersgroep Shiny Hunters zegt namen, adressen en telefoonnummers in handen te hebben. Maandag zouden ze toegang hebben gekregen tot de systemen van de veiligheidsdienst. De FBI zegt de berichten over de hack nog te onderzoeken. Groenlanders en Denen zijn opgelucht over het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. Toch zijn er nog steeds zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen zijn bang dat ze er moeten verhuizen. 2 weken na de aanval op een belangrijke oliepijpleiding in Saoedi-Arabië is de leiding weer in gebruik genomen. De 1200 kilometer lange leiding loopt van de Perzische Golf naar de Rode Zee. En op die manier wordt olie geëxporteerd die niet via de Straat van Hormuz gaat. Doordat de leiding weer in gebruik is genomen, is de olieprijs weer iets gezakt. Eerder deze week zei Iran de Straat van Hormuz binnen een week te willen openen. Ook toen was de olieprijs gezakt. Het weer, hier en daar wat mist bij een graad of 11. Overdag geregeld zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier.

0: is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Groenland en Denemarken wordt opgelucht gereageerd op het akkoord met de VS. Afgesproken is dat de VS 2 extra militaire bases mag bouwen op Groenland. Het dreigement van de Amerikaanse president Trump om het eiland in te nemen is daarmee van tafel. De Groenlanders spreken van een belangrijke overwinning, omdat in het akkoord ook het zelfbeschikkingsrecht van Groenland is vastgelegd. Toch zijn er ook zorgen. Inwoners van een plaats waar de VS een basis mag bouwen zijn bang dat ze daardoor moeten verhuizen. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. Die hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De FBI zegt nu op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten over de hack te onderzoeken. Pakketjes uit China worden vanaf november nog eens 2 euro duurder. Dat bedrag komt bovenop de verhoging van 3 euro die eerder dit jaar werd ingevoerd. Dat bedrag wordt betaald door bedrijven, maar er is kans dat zij de verhoging doorberekenen aan de klant. Sinds de opkomst van Chinese webshops is het aantal losse pakketjes van buiten de EU enorm gegroeid. Door de hogere prijzen zijn bedoeld om de hoeveelheid pakketjes omlaag te brengen. In het Gelderse Dinxperlo is PFAS in het rioolwater terechtgekomen. Bij het blussen van een brand is water gebruikt uit een recreatieplas die is verontreinigd met de chemische stoffen. Dat bluswater is grotendeels afgevoerd via het riool. De gemeente waar Dinxperlo onder valt meldt dat het vervuilde water wordt weggepompt. Er zou geen gevaar zijn voor inwoners. Het weer, in de loop van de dag steeds meer zon bij maximaal 22 graden. Vanavond in het noorden kans op regen en onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Yeah, sing to me.

0: voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden.
1: Bij Winkel Boulevard de Baanderij in Leiderdorp shop je voor alles in je huis. En altijd gratis parkeren. Dat is pas handig. Kijk voor alle winkels en de route op debaanderij.com.
2: Dit is JuleTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Immigranten moeten sneller aan werk geholpen worden, dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Gemeenten zouden asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners kort na aankomst al moeten begeleiden naar een baan. Taallessen en de inburgering moeten daaromheen worden georganiseerd, vindt de SER. De FBI heeft gereageerd op berichten over een mogelijke hack door Shiny Hunters. De hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een eerdere actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. De FBI zegt op de hoogte te zijn van het nieuws en de berichten te onderzoeken. De westkust van Mexico maakt zich op voor de komst van orkaan Polo. Scholen en havens in het kustgebied blijven dicht. De orkaan in de zwaarste categorie komt waarschijnlijk niet aan land. Volgens de Mexicaanse Weerdienst kan zware regenval wel overstromingen en aardverschuivingen veroorzaken. Groenlanders en Denen zijn opgelucht over het akkoord met de Verenigde Staten. Correspondent Rudy Bauma licht toe wat er in het akkoord staat.
4: Er staat in dat Amerikaanse bases mogen worden gebouwd op Groenland. En ook een Golden Dome, een raketschild, zeg maar. De Deense premier met de Verenigde, die bakte ook echt zoete broodjes met Trump. Die noemde Amerika een goede bondgenoot en zo. Dus de lucht lijkt geklaard. En er staat ook in het verdrag dat als Groenland ooit onafhankelijk zou worden, ze lid moeten blijven van de NAVO.
3: Het dreigement van Trump om Groenland in te nemen is met het akkoord van tafel. Toch zijn er zorgen onder inwoners van een plaats waar de VS een militaire basis mag bouwen. Ze zijn bang dat ze moeten verhuizen. Het weer. Later op de dag is er steeds meer zon. Het wordt vandaag maximaal 22 graden. Vanavond in het noorden is er kans op regen en onweer. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag rijdt het verkeer langzaam tussen de Keteltunnel en Den Hoorn 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Verderop richting Amsterdam tussen Leidschendam en Hoogmade 8 kilometer file met daar 10 minuten extra reistijd. En op de A20 naar Gouda tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht 4 kilometer file met 5 tot 10 minuten vertraging. Daar stond een kapotte auto stil, maar de rijbaan is inmiddels weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Rondje Regio.

0: is Judith INL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. De gemeente Wassenaar mocht een voorkeursrecht vestigen op de grond van Renbaan Duindicht. Dat heeft de rechtbank van Den Haag bepaald. Een bezwaar van de stichting Beheer Renbaan Duindicht is afgewezen. Het voorkeursrecht betekent dat de eigenaar de grond bij verkoop eerst aan de gemeente moet aanbieden. Wassenaar wil zo meer invloed houden over de toekomst van het gebied. De renbaan is sterk verouderd en de gemeente vindt renovatie of herontwikkeling nodig. Het kraanwater in Leiden bevat volgens onderzoek van Greenpeace meer PFAS dan de advieswaarde van het RIVM. Leiden staat daarmee op de 7e plaats van Nederlandse gemeenten met relatief hoge waarden. Greenpeace baseert zich op gegevens van de 10 Nederlandse drinkwaterbedrijven. In heel Nederland krijgt ruim een derde van de bevolking kraanwater met meer PFAS dan de advieswaarde. Vooral in het westen zijn de gemeten waarden relatief hoog. Het RIVM en de drinkwaterbedrijven adviseren om kraanwater wel gewoon te blijven drinken. Een automobilist is in de nacht van maandag op dinsdag spookrijdend de A44 opgereden. Vervolgens deed de bestuurder iets opmerkelijks. Hij reed er vervolgens achteruit weer af, schrijft de politie Wassenaar op Instagram. Agenten zagen het gebeuren en hielden samen met andere agenten het voertuig staande. De bestuurder is een procesverbaal aangezegd voor het veroorzaken van gevaar en hinder. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en socials. En dan nog het weer. Eerst plaatselijk mist. Voor de rest zijn er wolkenvelden. Vanmiddag en vanavond enkele buien. De wind is zuidwestelijk, zwak tot matig. In de regio wordt het 20 graden.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang. Met vooral drukte op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Zoeterwoudendorp en Hoogmade 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. A20 naar Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht ook 4 kilometer met 10 minuten extra reistijd. De andere kant op vanuit Gouda, langzaam rijden en stilstaan tussen Knopend Gouwen en Nieuwerkerk aan de IJssel 3 kilometer. En daar is het oponthoud 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: TNL op DAB+. Voorschoten, Wassenaar en Leidschendam-Voorburg. Je zingt ze mee.
1: Ik keek jou.

0: met gratis parkeren. Dat is pas handig. Kijk voor alle winkels en de route op debaanderij.com.
1: Dierenasiel Stevenshagen opent zaterdag 10 oktober haar deuren tijdens de Open Asieldag. En wij zijn er live bij. Maak onder andere kennis met de dieren, kijk rond in het asiel en bezoek demo's. Kun jij er niet bij zijn? Zet dan je radio of tv aan en stem af op Centraal Plus. Wij zenden live uit vanuit het dierentehuis aan de Kenauweg. Zaterdag 10 oktober van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags op radio, tv en online via Centraal Plus. Nou, af! Zit via centraalplus.nl.
2: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De Venezolaanse interimleider Rodriguez heeft in New York een ontmoeting gehad met president Trump. Ze spraken elkaar voor het eerst sinds de Amerikaanse inval in Venezuela begin dit jaar. Volgens Rodriguez ging het gesprek over het verbeteren van de relatie tussen de landen. De VS ontvoerde president Maduro en in zijn plaats nam vertrouweling Rodriguez het roer over. Oppositieleider Machado verblijft nog altijd in ballingschap. Zij heeft de afgelopen dagen meerdere pogingen gedaan om terug te keren naar Venezuela. Dat is niet gelukt. Voor zover bekend hebben Rodriguez en Trump daar niet over gesproken. Door het verkorten van de WW-uitkering worden 8000 banen vervuld. Dat meldt het Centraal Planbureau. Het kabinet wil de duur van de uitkering inkorten van maximaal 2 naar 1 jaar. De hoop is dat mensen dan sneller weer gaan werken, maar volgens het planbureau is het effect beperkt. Asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners moeten sneller aan het werk worden geholpen. Dat adviseert de Sociaal-Economische Raad aan het ministerie van Sociale Zaken. Economieredacteur Ruben Eg licht het advies van de SER toe.
4: Nou, de SER zegt, luister, wat er gebeurt als je in Nederland komt, zet vanaf moment 1 werk centraal. Kijk bijvoorbeeld naar aankomst, naar wat iemand kan en wat iemand zijn ambities zijn. En ga dan zo organiseren dat taallessen ook heel makkelijk om werk heen gepland kunnen worden.
3: Nu werken veel immigranten onder hun opleidingsniveau of duurt het lang voordat ze aan de slag kunnen. Ook moeten nieuwkomers tijdens hun asielaanvraag vaak verhuizen. In het Gelderse Dnixperlo is PFAS in het rioolwater terechtgekomen. Bij het blussen van een brand is water gebruikt uit een recreatieplas die verontreinigd is met de chemische stoffen. Het bluswater is grotendeels afgevoerd via het riool. De gemeente Aalten meldt dat het vervuilde water wordt weggepompt. Er zou geen gevaar zijn voor inwoners. Het weer, in de loop van de dag steeds meer zon, maximaal 22 graden. Vanavond in het noorden kans op regen en onweer. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Zoals gebruikelijk op woensdagmorgen verloopt de spits niet bijzonder druk. Er staan een paar files zonder al te veel vertraging op de A20 richting Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. Langzaam rijden over 5 kilometer. A20 vanuit Gouda tussen Knoopend Gouwen en Nieuwerkerk aan de IJssel 5. Het oponthoud is in beide gevallen 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. De gemeente Wassenaar mocht een voorkeursrecht vestigen op de grond van Renbaan Duindicht. Dat heeft de rechtbank van Den Haag bepaald. Een bezwaar van de stichting Beheer Renbaan Duindicht is afgewezen. Het voorkeursrecht betekent dat de eigenaar de grond bij verkoop eerst aan de gemeente moet aanbieden. Wassenaar wil zo meer invloed houden over de toekomst van het gebied. De renbaan is sterk verouderd en de gemeente vindt renovatie of herontwikkeling nodig. Het kraanwater in Leiden bevat volgens onderzoek van Greenpeace meer PFAS dan de advieswaarde van het RIVM. Leiden staat daarmee op de 7e plaats van Nederlandse gemeenten met relatief hoge waarden. Greenpeace baseert zich op gegevens van de 10 Nederlandse drinkwaterbedrijven. In heel Nederland krijgt ruim een derde van de bevolking kraanwater met meer PFAS dan de advieswaarde. Vooral in het westen zijn de gemeten waarden relatief hoog. Het RIVM en de drinkwaterbedrijven adviseren om kraanwater wel gewoon te blijven drinken. Een automobilist is in de nacht van maandag op dinsdag spookrijdend de A44 opgereden. Vervolgens deed de bestuurder iets opmerkelijks. Hij reed er vervolgens achteruit weer af, schrijft de politie Wassenaar op Instagram. Agenten zagen het gebeuren en hielden samen met andere agenten het voertuig staande. De bestuurder is een procesverbaal aangezegd voor het veroorzaken van gevaar en hinder. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en socials. En dan nog het weer. Eerst plaatselijk mist. Voor de rest zijn er wolkenvelden. Vanmiddag en vanavond enkele buien. De wind is zuidwestelijk, zwak tot matig. In de regio wordt het 20 graden.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits stelt niet al te veel voor. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag, daar rijdt het verkeer langzaam tussen de Keteltunnel en Rijswijk, 8 kilometer met maximaal 10 minuten vertraging. A20 naar Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht, 5 kilometer. En ook daar is het oponthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: lunch voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden.
1: Dierenasiel Stevenshagen opent zaterdag 10 oktober haar deuren tijdens de Open Asieldag. En wij zijn er live bij. Maak onder andere kennis met de dieren, kijk rond in het asiel en bezoek demo's. Kun je er niet bij zijn? Zet dan je radio of tv aan en stem af op Centraal Plus. Wij zenden live uit vanuit het dierentehuis aan de Kenauweg. Zaterdag 10 oktober van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags op radio, tv en online via Centraal Plus. Nou, af! Zit via centraalplus.nl.
2: Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Meer praktijkscholen krijgen dit jaar subsidie om leerlingen te helpen die weinig geld hebben. Het is bedoeld om leerlingen te helpen spullen te kopen voor een stage, zoals werkschoenen of een fiets. Volgens het Jeugdeducatiefonds zijn veel leerlingen van praktijkscholen opgegroeid in relatieve armoede. De subsidie kan het verschil maken tussen wel of niet kunnen deelnemen aan school of een stage. Immigranten moeten sneller aan het werk geholpen worden, dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Gemeenten zouden asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners kort na aankomst al moeten begeleiden naar een baan. Maar door de manier hoe de asielopvang is ingericht, gebeurt dat vaak niet, zegt economieredacteur Ruben Egh.
4: Mensen moeten ontzettend veel wachten, heel vaak verhuizen en dan ook nog eens tussendoor verplicht gaan inburgeren. Nou ja, en dan krijg je van die verplichtingen zoals er zijn overdag taallessen en die zijn dan ook niet eens in de buurt. Ja, zegt een werkgever, dat kan ik allemaal lastig inplannen. Ja, zo kom je natuurlijk niet aan een baan.
3: De politie in Zuid-Afrika houdt een klopjacht op de daders van een schietpartij. Gisteren werden in een huis in de stad Durban 11 mensen doodgeschoten. 3 raakten zwaar gewond. Ook werd er brand gesticht. Het motief van de schietpartij is onbekend. De politie houdt onder meer rekening met bendegeweld. De gegevens van 5000 medewerkers van de FBI liggen mogelijk op straat. Hackersgroep Shiny Hunters zegt namen, adressen en telefoonnummers van medewerkers van de Amerikaanse politiedienst in handen te hebben. Volgens deze cyber-expert heeft 404 Media het gecheckt en is er daadwerkelijk informatie buitgemaakt.
5: 404 Media got a 5000 record sample from Shiny Hunters and ran the phone numbers through open source tools. They came back real. En some trace to the Department of Justice personnel, not just the FBI.
3: De FBI zegt de berichten over de hack te onderzoeken. Het weer, de dag begint droog met een matige zuidenwind. Vandaag wordt het 18 tot 22 graden. Vanuit het noordwesten volgen later op de dag buien. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits is zo goed als voorbij. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag, daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen Den Hoorn en Rijswijk 5 kilometer. De A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Bodegraven en Woerden 4 kilometer. In beide gevallen is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. De gemeente Wassenaar mocht een voorkeursrecht vestigen op de grond van Renbaan Duindicht. Dat heeft de rechtbank van Den Haag bepaald. Een bezwaar van de stichting Beheer Renbaan Duindicht is afgewezen. Het voorkeursrecht betekent dat de eigenaar de grond bij verkoop eerst aan de gemeente moet aanbieden. Wassenaar wil zo meer invloed houden over de toekomst van het gebied. De renbaan is sterk verouderd en de gemeente vindt renovatie of herontwikkeling nodig. Het kraanwater in Leiden bevat volgens onderzoek van Greenpeace meer PFAS dan de advieswaarde van het RIVM. Leiden staat daarmee op de 7e plaats van Nederlandse gemeenten met relatief hoge waarden. Greenpeace baseert zich op gegevens van de 10 Nederlandse drinkwaterbedrijven. In heel Nederland krijgt ruim een derde van de bevolking kraanwater met meer PFAS dan de advieswaarde. Vooral in het westen zijn de gemeten waarden relatief hoog. Het RIVM en de drinkwaterbedrijven adviseren om kraanwater wel gewoon te blijven drinken. Een automobilist is in de nacht van maandag op dinsdag spookrijdend de A44 opgereden. Vervolgens deed de bestuurder iets opmerkelijks. Hij reed er vervolgens achteruit weer af, schrijft de politie Wassenaar op Instagram. Agenten zagen het gebeuren en hielden samen met andere agenten het voertuig staande. De bestuurder is een procesverbaal aangezegd voor het veroorzaken van gevaar en hinder. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en socials. En dan nog het weer. Eerst plaatselijk mist. Voor de rest zijn er wolkenvelden. Vanmiddag en vanavond enkele buien. De wind is zuidwestelijk, zwak tot matig. In de regio wordt het 20 graden.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag staat nog file tussen knooppunt Ketelplein en Rijswijk 5 kilometer. De vertraging is 10 tot 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dierenasiel Stevenshagen opent zaterdag 10 oktober haar deuren tijdens de Open Asieldag. En wij zijn er live bij. Maak onder andere kennis met de dieren, kijk rond in het asiel en bezoek demo's. Kun je er niet bij zijn? Zet dan je radio of tv aan en stem af op Centraal Plus. Wij zenden live uit vanuit het dierentehuis aan de Kenauweg. Zaterdag 10 oktober van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags op radio, tv en online via Centraal Plus. Nou, af. Zit. Via centraalplus.nl.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal met 0,6% gegroeid. Dat is iets meer dan waar het Centraal Bureau voor de Statistiek vanuit ging. Uit de nieuwe cijfers blijkt ook dat consumenten en ondernemers er gemiddeld wat op vooruit zijn gegaan. Voor huishoudens zat hem dat vooral in de gestegen lonen. De hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven. Het CBS noemt de economische groei zeker niet slecht gezien de omstandigheden in de wereld. Meer praktijkscholen krijgen dit jaar subsidie om leerlingen te helpen die weinig geld hebben. Het gaat om een proef die vanwege succes is verlengd. Vorig jaar deden 25 praktijkscholen mee. Dit jaar kunnen 140 scholen meedoen. Het geld is bedoeld om leerlingen te helpen spullen te kopen voor een stage, zoals werkschoenen of een fiets. Volgens het Jeugdeducatiefonds zijn veel leerlingen van praktijkscholen opgegroeid in relatieve armoede. De subsidie kan het verschil maken tussen wel of niet kunnen deelnemen aan een school of een stage. Immigranten moeten sneller aan het werk worden geholpen. Dat adviseert de Sociaal-Economische Raad. Gemeenten zouden asielzoekers, statushouders en gevluchte Oekraïners kort na aankomst al moeten begeleiden naar een baan. Taallessen en de inburgering moeten daaromheen worden georganiseerd, vindt de SER. Wekelijks worden in ziekenhuizen in Nederland honderden jasjes van artsen en verpleegkundigen onnodig weggegooid. Want het ziekenhuispersoneel vergeet vaak hun balpennen uit hun jasje te halen, blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws. De jasjes komen in plaats van helder wit, vaalblauw uit de was met inktvlekken en moeten daarom de prullenbak in. Het UMC Utrecht heeft het personeel gevraagd om betere zakken te controleren. Het weer, de ochtend nog droog, later vandaag buien bij 18 tot 22 graden. Morgen een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag staat file tussen Delft en Rijswijk 5 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, de linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Welkom! Alweer 10 uur geweest, welkom. Het is de koffieshow op Unity.nl met Emma Heesters. Alles wordt beter naar Yves Berendsen, de nieuwste. Dit is Verlangen.
1: Yeah. Je zingt ze mee!
5: Ja, zingt ze mee!

0: Oh. Op de radio.
1: Met Emma Heesters, alles wordt beter. En Yves Berends, je hoorde Verlangen hier bij Unity NL. Het is 23 september. Een nieuwe aflevering van Rudo hier met de lekkerste muziek en het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Waarbij we het zo meteen gaan hebben over de duinbrand in Wassenaar. In een nieuwe aflevering van Centraal Plus. De burgemeester heeft Robert Beurs het erover met Leendert de Lange. Was die duinbrand van afgelopen zomer. Die heb je vast wel meegekregen, ook nog bij ons in het nieuws. Ja, en verder, zoals je gewend bent bij Unity NL, de bekende jarigen, het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. En onder andere muziek van Frank Smekens, Hanse Thomas en Stefan Remmers. Rio!

0: Hanse Thomas, wat een dag. Oké, nog één keer met dat drumstokje, kom maar. Kijk, hartstikke goed. Wij gaan naar Centraal Plus, de burgemeester, met Leendert de Lange, de burgemeester van Wassenaar. Wij spraken met hem voor Centraal Plus. De burgemeester Robert Beurzen was met hem bij de brandweerkazerne in Wassenaar. En ze hadden het onder andere over de duinbrand van afgelopen zomer.
1: We hebben een groot duingebied. Eigenlijk een derde deel van ons dorp is duingebied. En het was natuurlijk van de zomer heel droog. Dus dat is de reden waarom wij ook vanaf het voorjaar al bezig zijn geweest om te gaan informeren mensen van jongens, pas op in de duinen, het is droog, geen open vuren, gooi je afval nou niet weg, want een stukje glas kan er ook al toe leiden dat er branden ontstaan. Ja, en dan is het het moment, die dag die je hoopt dat die niet komt, maar die kwam wel, dat er toch een melding was van een brand. En dan moet je ingrijpen.
2: Nou, gelukkig geen gewonden, wel 6 voetbalvelden verbrand. Ja. Bent u recent in het gebied geweest? Hoe staat het ervoor?
1: Ja, recent in het gebied geweest. En wat je ziet is dat de regen er weer voor gezorgd heeft dat toch langzaam je weer groene puntjes begint te zien. En ik heb daar ook nog wel eens over gesproken, ook met de mensen van Staatsbosbeheer. En die hadden ook al die verwachting, want er zit zoveel voedingsstof en zaden onder, dat dat ook weer gewoon gaat herstellen. Dus gelukkig maar, de natuur gaat zich herstellen. Maar het is natuurlijk altijd wel de kunst, zorg ervoor dat het niet groter wordt. En dat is gelukkig gelukt.
0: En de hele uitzending kun je nu terugvinden op onze website. Dat is centraalplus.nl, Centraal Plus de burgemeester dus. We hebben het over heel veel dingen. Onder andere ook nog over Prinsjesdag en de verbouwing van Raadhuis de Pauw. Ze

0: Belinda Kienaar en het is mijn leven bij Unity NL. Straks dan hoor je Henk Bernaar, Ik leef en lach. En ook Sven Verstegen met Likke Pep komt eraan. Die hele grote hit van alweer 2 jaar geleden. Blikkendag.
1: Dit is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. De gemeente Wassenaar mocht een voorkeursrecht vestigen op de grond van Renbaan Duindicht. Dat heeft de rechtbank van Den Haag bepaald. Een bezwaar van de stichting Beheer Renbaan Duindicht is afgewezen. Het voorkeursrecht betekent dat de eigenaar de grond bij verkoop eerst aan de gemeente moet aanbieden. Wassenaar wil zo meer invloed houden over de toekomst van het gebied. De renbaan is sterk verouderd en de gemeente vindt renovatie of herontwikkeling nodig. Het kraanwater in Leiden bevat volgens onderzoek van Greenpeace meer PFAS dan de advieswaarde van het RIVM. Leiden staat daarmee op de 7e plaats van Nederlandse gemeenten met relatief hoge waarden. Greenpeace baseert zich op gegevens van de 10 Nederlandse drinkwaterbedrijven. In heel Nederland krijgt ruim een derde van de bevolking kraanwater met meer PFAS dan de advieswaarde. Vooral in het westen zijn de gemeten waarden relatief hoog. Het RIVM en de drinkwaterbedrijven adviseren om kraanwater wel gewoon te blijven drinken. Een automobilist is in de nacht van maandag op dinsdag spookrijdend de A44 opgereden. Vervolgens deed de bestuurder iets opmerkelijks. Hij reed er vervolgens achteruit weer af, schrijft de politie Wassenaar op Instagram. Agenten zagen het gebeuren en hielden samen met andere agenten het voertuig staande. De bestuurder is een procesverbaal aangezegd voor het veroorzaken van gevaar en hinder. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en socials. En dan nog het weer. Eerst plaatselijk mist. Voor de rest zijn er wolkenvelden. Vanmiddag en vanavond enkele buien. De wind is zuidwestelijk, zwak tot matig. In de regio wordt het 20 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Henk Bernaar in de koffieshow van Unity NL. Op 23 september. We kijken nog even naar de bekende jarigen van vandaag. Dit is de verjaardag van Anneliese van der Pol, Nederlands-Amerikaanse actrice en zangeres, 42. Gil Swerts, hij is de Belgisch voetballer, 44 geworden. En autocoureur Robert Doornbos is ook jarig, die is 45. Verder is het de verjaardag van Jason Alexander, Amerikaans acteur. Hij is 67. En Bruce Springsteen, ken je ook wel, hè? 77 geworden vandaag. Verder Julio Iglesias, 83 geworden. En het is tot slot... Eigenlijk helemaal niemand zijn verjaardag tot slot was. Julio Iglesias. Dit is Dave Dekker.

Hij stond begin deze maand nog op het podium bij Unity NL On Tour. Dave Dekker, daar deed hij zijn nieuwe single nog, Papa's Geld. We kijken nog even naar het weer vandaag. Een beetje bewolking, een beetje zon en de temperatuur die best prima is. 20 graden bij matige wind vanuit het zuidwesten. Morgen wordt het een stuk zonniger. Bij een matige wind vanuit het noorden tot noordwesten wordt het 18 graden. En vrijdag kan het een graad of 22 worden, waarbij het ook nog eens een keertje echt zonnig wordt. Nou, we zijn wat dat betreft wel echt lekker aan het nazien.

0: lunch voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden.
1: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,6%. Iets meer dan waar het Centraal Bureau voor de Statistiek vanuit ging. Uit de nieuwe cijfers blijkt ook dat consumenten en ondernemers er het afgelopen kwartaal gemiddeld wat op vooruit zijn gegaan. Voor huishoudens zat hem dat vooral in gestegen lonen. De hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven, want ook die gingen er vaak op vooruit. De FBI onderzoekt of de Amerikaanse politiedienst is gehackt door de groep Shiny Hunters. De hackersgroep zegt dat het gegevens van duizenden FBI-medewerkers in handen heeft. Het zou gaan om namen, adressen en telefoonnummers. Verschillende Amerikaanse media hebben de gegevens ingezien. De hack zou een reactie zijn op een actie van de FBI. De Veiligheidsdienst gaf in mei het advies aan slachtoffers van de hackersgroep om niet te betalen. Meer praktijkscholen krijgen dit jaar subsidie om leerlingen te helpen die weinig geld hebben. Vorig jaar deden 25 praktijkscholen mee aan een proef. En omdat die succesvol was, kunnen dit jaar 140 scholen meedoen. Met het geld kunnen ze leerlingen helpen om spullen te kopen voor een stage, zoals werkschoenen of een fiets. Volgens het Jeugdeducatiefonds zijn veel leerlingen van praktijkscholen opgegroeid in relatieve armoede. De subsidie kan het verschil maken tussen wel of niet kunnen deelnemen aan een school of een stage. Het UMC Utrecht heeft zijn personeel gevraagd om de zakken van hun uniform beter te controleren voor ze de was ingaan. Wekelijks worden in Nederlandse ziekenhuizen honderden witte uniformen van artsen en verpleegkundigen onnodig weggegooid. Het ziekenhuispersoneel vergeet geregeld om pennen en stiften uit de jasjes en broeken te halen voor ze worden gewassen, blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws. Maar vaalblauw en met inktvlekken zijn de jasjes niet meer bruikbaar. Het weer bewolkt en vanuit het noorden af en toe een bui bij 18 tot 22 graden. Morgen een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Centraalplus.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op Centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Tijdens de eerste zitting in de rechtszaak tegen IA uit Leiden blijkt gisteren voor het eerst in 5 jaar waar de zaak om draait. Een conflict na de verkoop van een tweedehands auto. Het liep volgens het OM uit op een ontvoering. De verdachte ontkent samen met 2 anderen. De details over de rechtszaak zijn op onze website te vinden, centraalplus.nl. Over 2 weken doet de rechter uitspraak in de zaak. De acceptatie van homoseksualiteit onder Nederlandse jongeren is de afgelopen jaren afgenomen. Een ontwikkeling waar Lorenzo van Beek, organisator van de Pride Leiden, zich grote zorgen om maakt. Hij roept scholen op om minder aandacht te hebben voor seksuele voorlichting. Daarmee wordt volgens hem een averechts effect bereikt, doordat jongeren en ouders het ervaren als opdringen. En de gemeente Leiden start maandag met het herbestraten van een trottoir van de Leuvenstraat in Leiden. Tijdens de werkzaamheden kan niet overal worden geparkeerd. Er worden borden geplaatst die dat duidelijk maken. Qua ophalen van huisafval zijn er geen wijzigingen, zo laat de gemeente weten. Uiteraard blijven alle huizen gewoon bereikbaar. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is de hele dag droog, de zon laat zich regelmatig zien en de temperatuur loopt op tot 20 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Luister eens, Pikkie. Het was me weer een avondje.
1: Ja, dat was weer ouderwets gezellig, hè, Johnny?
0: Ja, man. Ik heb genoten. Maar ik ga zo wel lekker naar mijn bedje toe.
1: Ah, joh. Nog eentje dan.
0: Ach, doe nog maar.

0: lunch voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Er zijn 8 meldingen binnengekomen van journalisten die zijn belaagd tijdens de extreemrechtse demonstratie in Den Haag afgelopen zaterdag. De meldingen bij Persveilig gaan over het gebruik van fysiek geweld, maar ook over het gooien van zwaar vuurwerk, uitschelden en bespugen. Ook kreeg een journalist dreigende telefoontjes van iemand die voor de camera werd geïnterviewd. Deze persoon eiste dat de video offline werd gehaald. Bij de demonstratie werden 24 mensen opgepakt, onder wie 2 minderjarigen. Bij Russische aanvallen op Oekraïne is vanochtend 1 dode gevallen. De aanvallen waren op verschillende plekken. 7 mensen raakten gewond. Hoeveel schade er is aangericht is niet duidelijk. Volgens Rusland waren de aanvallen gericht op militaire doelen en de energieinfrastructuur in Oekraïne. Ook zijn er drone-aanvallen gemeld op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Onder meer op het spoornetwerk is daar geraakt. Volgens Oekraïne is ook een vrachtschip op de Zwarte Zee aangevallen. De Nederlandse economie is het afgelopen kwartaal gegroeid met 0,6%. Dat is iets meer dan waar het Centraal Bureau voor de Statistiek van uitging. Uit de nieuwe cijfers blijkt ook dat consumenten en ondernemers er het afgelopen kwartaal gemiddeld wat op vooruit zijn gegaan. Voor huishoudens zat dat vooral in gestegen lonen. De hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven, want ook die gingen er vaak op vooruit. Het CBS noemt de economische groei zeker niet slecht, gezien de omstandigheden in de wereld. Een orkaan voor de westkust van Mexico is in korte tijd uitgegroeid tot een van de zwaarste categorie. Orkaan Polo komt waarschijnlijk niet aan land, maar er wordt wel zware regenval verwacht. De Mexicaanse Weerdienst waarschuwt voor overstromingen en aardverschuivingen. De scholen in het kustgebied blijven gesloten, net als veel havens. Het weer bewolkt vanuit het noorden af en toe een bui bij 18 tot 22 graden. Morgen een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Tijdens de eerste zitting in de rechtszaak tegen IA uit Leiden blijkt gisteren voor het eerst in 5 jaar waar de zaak om draait. Een conflict na de verkoop van een tweedehands auto. Het liep volgens het OM uit op een ontvoering. De verdachte ontkent samen met 2 anderen. De details over de rechtszaak zijn op onze website te vinden, centraalplus.nl. Over 2 weken doet de rechter uitspraak in de zaak. De acceptatie van homoseksualiteit onder Nederlandse jongeren is de afgelopen jaren afgenomen. Een ontwikkeling waar Lorenzo van Beek, organisator van de Pride Leiden, zich grote zorgen om maakt. Hij roept scholen op om minder aandacht te hebben voor seksuele voorlichting. Daarmee wordt volgens hem een averechts effect bereikt, doordat jongeren en ouders het ervaren als opdringen. En de gemeente Leiden start maandag met het herbestraten van een trottoir van de Leuvenstraat in Leiden. Tijdens de werkzaamheden kan niet overal worden geparkeerd. Er worden borden geplaatst die dat duidelijk maken. Qua ophalen van huisafval zijn er geen wijzigingen, zo laat de gemeente weten. Uiteraard blijven alle huizen gewoon bereikbaar. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is de hele dag droog, de zon laat zich regelmatig zien en de temperatuur loopt op tot 20 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: gratis parkeren. Dat is pas handig. Kijk voor alle winkels en de route op debaanderij.com.
1: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De man die afgelopen zomer in Zeeuws-Vlaanderen inreed op een groep schoolkinderen heeft volgens het Openbaar Ministerie 130 km per uur gereden. Op de weg in Vogelwaarde gold een maximumsnelheid van 80 km. De automobilist maakte vaker snelheidsovertredingen en filmde zichzelf daarbij. In Vogelwaarde reed hij in een flauwe bocht rechtdoor. Drie kinderen van 12 jaar oud en een leerkracht kwamen om het leven. De bestuurder uit Hulst is nu 20. Hij staat terecht in Breda. Bij een importeur van tropisch hout is 375 ton fout hout in beslag genomen. Volgens de Voedsel- en Warenautoriteit kan de importeur niet aantonen dat het om legaal gekapt hout gaat. De lading Azo-B hardhout komt uit het Afrikaanse land Gabon. Bij doorzoekingen van twee bedrijfspanden en een woning in Noord-Nederland is de administratie in beslag genomen. Er is beslag gelegd op het hout en ook de bedrijfspanden en bankrekeningen om zo de winst die is gemaakt met de handel in illegaal hout aan te kunnen pakken. Na de extreemrechtse demonstratie in Den Haag afgelopen zaterdag hebben 8 journalisten melding gemaakt van geweld en intimidatie. De meldingen bij Persveilig gaan over het gebruik van fysiek geweld, maar ook over het gooien van zwaar vuurwerk, uitschelden en bespugen. Bij de demonstratie werden 24 mensen opgepakt, onder wie 2 minderjarigen. De groei van de Nederlandse economie is iets hoger uitgevallen dan verwacht. Het afgelopen kwartaal was de groei 0,6%. Het CBS had die geraamd op 0,4%. Maar zowel consumenten als ondernemers zijn er iets meer op vooruit gegaan. Mensen gingen wat meer verdienen en de hogere lonen bleken niet van grote invloed op de winsten van bedrijven. Want ook die gingen er vaak op vooruit. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog bij een graad of 20. Vanavond regen in de zuidelijke helft van het land. Morgen overal een zonnige dag met ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

Dit is deze week de Unity NL Single Track. Damien van Os. Hard to Get. Nieuwe muziek. Hoor je bij Unity NL.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Tijdens de eerste zitting in de rechtszaak tegen IA uit Leiden blijkt gisteren voor het eerst in 5 jaar waar de zaak om draait. Een conflict na de verkoop van een tweedehands auto. Het liep volgens het OM uit op een ontvoering. De verdachte ontkent samen met 2 anderen. De details over de rechtszaak zijn op onze website te vinden, centraalplus.nl. Over 2 weken doet de rechter uitspraak in de zaak. De acceptatie van homoseksualiteit onder Nederlandse jongeren is de afgelopen jaren afgenomen. Een ontwikkeling waar Lorenzo van Beek, organisator van de Pride Leiden, zich grote zorgen om maakt. Hij roept scholen op om minder aandacht te hebben voor seksuele voorlichting. Daarmee wordt volgens hem een averechts effect bereikt, doordat jongeren en ouders het ervaren als opdringen. En de gemeente Leiden start maandag met het herbestraten van een trottoir van de Leuvenstraat in Leiden. Tijdens de werkzaamheden kan niet overal worden geparkeerd. Er worden borden geplaatst die dat duidelijk maken. Qua ophalen van huisafval zijn er geen wijzigingen, zo laat de gemeente weten. Uiteraard blijven alle huizen gewoon bereikbaar. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is de hele dag droog, de zon laat zich regelmatig zien en de temperatuur loopt op tot 20 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: altijd gratis parkeren. Dat is pas handig. Kijk voor alle winkels en de route op debaanderij.com.
1: Dierenasiel Stevenshagen opent zaterdag 10 oktober haar deuren tijdens de Open Asieldag. En wij zijn er live bij. Maak onder andere kennis met de dieren, kijk rond in het asiel en bezoek demo's. Kun je er niet bij zijn? Zet dan je radio of tv aan en stem af op Centraal Plus. Wij zenden live uit vanuit het dierentehuis aan de Kenauweg. Zaterdag 10 oktober van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags op radio, tv en online via Centraal Plus. Nou, af! Zit via centraalplus.nl.
2: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Mariette Krol met het NOS Journaal. De Duitse bondskanselier Merz kan voorlopig aanblijven. Na een reeks nederlagen bij regionale verkiezingen stond zijn positie ter discussie. Maar op bijeenkomsten van zijn partij CDU heeft hij brede steun gekregen. De bondskanselier kreeg wel een waarschuwing van zijn partijgenoten. Het moet beter. Merz zelf heeft tot nu toe zijn hervormingsplannen verdedigd. En er is een meevaller voor zijn regering. De Duitse economie, die al jaren stagneert, lijkt eindelijk aan te trekken. De marechaussee doet onderzoek naar een ongeluk op Aruba, waarbij een jonge vrouw uit Rotterdam om het leven kwam. Het gaat om een eenzijdig ongeluk met een open terreinwagen. In de wagen zaten meer mensen, onder wie een Nederlandse militair. Door nog onbekende oorzaak sloeg de wagen over de kop. Hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar de vrouw van 23 kon niet meer worden gered. De marechaussee gaat onder meer onderzoeken wie er reed. In Rome is het Colosseum dichtgegaan na een dodelijk bedrijfsongeval. Een arbeider die werkte aan een nieuw verlichtingssysteem viel gisteravond enkele meters naar beneden en overleed. De man van 22 was gespecialiseerd in werken op hoogte. Uit respect voor de nabestaanden van het slachtoffer blijft de toeristische trekpleister vandaag dicht. En alle bouw- en onderhoudswerkzaamheden aan het Colosseum zijn opgeschort. En in Singapore kunnen mensen die in de bus harde muziek afspelen of via de luidspreker van hun telefoon bellen, voortaan een boete krijgen. Het gaat om omgerekend €350. Ook tegen mensen die hun voeten op een stoel zetten of eten, drinken of afval in de bus achterlaten, wordt hard opgetreden. Met boetes die kunnen oplopen tot €3500. Singapore staat bekend om zijn strikte beleid. Het weer nog, het is wisselend bewolkt. Vooral in het noorden vanmiddag kans op een bui. Het is 19 tot 22 graden. En vanavond vooral in het noorden meer buien. Morgen droog met geregeld zon en 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Yeah, sing to me. Hier hoor je Nederland.

0: Uurtje.
1: Dit is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. Tijdens de eerste zitting in de rechtszaak tegen IA uit Leiden blijkt gisteren voor het eerst in 5 jaar waar de zaak om draait. Een conflict na de verkoop van een tweedehands auto. Het liep volgens het OM uit op een ontvoering. De verdachte ontkent samen met 2 anderen. De details over de rechtszaak zijn op onze website te vinden, centraalplus.nl. Over 2 weken doet de rechter uitspraak in de zaak. De acceptatie van homoseksualiteit onder Nederlandse jongeren is de afgelopen jaren afgenomen. Een ontwikkeling waar Lorenzo van Beek, organisator van de Pride Leiden, zich grote zorgen om maakt. Hij roept scholen op om minder aandacht te hebben voor seksuele voorlichting. Daarmee wordt volgens hem een averechts effect bereikt, doordat jongeren en ouders het ervaren als opdringen. En de gemeente Leiden start maandag met het herbestraten van een trottoir van de Leuvenstraat in Leiden. Tijdens de werkzaamheden kan niet overal worden geparkeerd. Er worden borden geplaatst die dat duidelijk maken. Qua ophalen van huisafval zijn er geen wijzigingen, zo laat de gemeente weten. Uiteraard blijven alle huizen gewoon bereikbaar. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan kijken we nog even naar het weer. Het is de hele dag droog, de zon laat zich regelmatig zien en de temperatuur loopt op tot 20 graden.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: voor je medewerkers. Budgetbroodjes verzorgt en ontzorgt het allemaal. Gewoon de lekkerste broodjes en altijd vers. Bestel op budgetbroodjes.nl. Nu ook in Leiden.
1: Dierenasiel Stevenshagen opent zaterdag 10 oktober haar deuren tijdens de Open Asieldag. En wij zijn er live bij. Maak onder andere kennis met de dieren, kijk rond in het asiel en bezoek demo's. Kun je er niet bij zijn? Zet dan je radio of tv aan en stem af op Centraal Plus. Wij zenden live uit vanuit het dierentehuis aan de Kenauweg. Zaterdag 10 oktober van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags op radio, tv en online via Centraal Plus. Nou, af! Zit via centraalplus.nl.
0: Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Mariette Krol met het NOS Journaal. Nederland doet na een jaar afwezigheid weer mee aan het Eurovisie Songfestival. Dat heeft de NPO, de koepel van de omroepen, bekendgemaakt. De NPO en een aantal omroepen kiezen gezamenlijk de Nederlandse inzending. En de NOS verzorgt volgend jaar mei de uitzendingen van het Songfestival. De beslissing om het op deze manier te organiseren volgt op het besluit van Avro Tros om zich terug te trekken als verantwoordelijke omroep vanwege de opstelling van Israël in Gaza. Of de deelname van Israël nu nog een rol heeft gespeeld, is niet bekendgemaakt. Het voorarrest van de man die in juni in Zeeland inreed op een groep schoolkinderen wordt niet verlengd. Wel gelden er strikte voorwaarden aan zijn vrijlating. Zo krijgt hij een rijverbod, wordt hij verplicht gecontroleerd op drugs en moet hij worden behandeld. Volgens de rechter mag een verdachte in Nederland de behandeling van zijn strafzaak in principe in vrijheid afwachten. Bij het ongeluk dat de man veroorzaakte kwamen 3 kinderen en een leerkracht om het leven. Even daarvoor reed hij 130 km per uur op een weg waar je 80 mag. Er is veel interesse voor de failliete fietsproducent Axel. Meer dan 60 partijen hebben bij de curator een bod uitgebracht om de fabrikant van onder meer Batavus en Sparta fietsen over te nemen. Blijkt uit een eerste faillissementsverslag van de curator. Axel ging vorige maand failliet. En de grote interesse betekent niet dat de partijen een doorstart willen maken. De kans is groot dat een deel vooral is geïnteresseerd in de voorraad van Axel. En het tv-programma The Passion komt volgend jaar vanuit de Twentse stad Ootmarsum. Het paasverhaal speelt zich dan vooral af in de historische binnenstad, vol rijksmonumenten. Vorig jaar was het Drentse dorp Dwingelo het decor. En The Passion was in de jaren daarvoor meestal te zien in grotere steden, zoals Groningen en Roermond. Het weer, een afwisseling van zon en wolken. Vanavond vooral in het noorden nog buien. Vannacht droog, een graad of 10. Morgen droog en geregeld zon bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: centraalplus.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurzen. Bij een bokschool aan de Hoogrijndijk in Leiden is vannacht opnieuw een explosie geweest. Daarbij ontstond ook brand. Eerder deze maand werd er ook al met vuurwerk brand gesticht. De burgemeester sloot het pand toe voor 2 weken om de rust en de veiligheid te herstellen. Verpleegkundigen van het Leids Universitair Medisch Centrum, het LUMC, krijgen mogelijk hulp van kunstmatige intelligentie bij het vastleggen van wonden. Samen met Kickstart AI wordt een AI assistant ontwikkeld die aan de hand van een foto verschillende onderdelen van een wondverslag automatisch kan voorbereiden. De eerste pilot levert inmiddels al goede resultaten op. En Sinterklaas komt op 14 november weer aan in Leiderdorp, maar er moet nog flink wat werk worden verzet. Pieten zijn volgens organisator Annemiek de Groot al druk bezig met die voorbereidingen, maar er is extra hulp nodig. Daarom deed ze vanochtend een oproep in de Centraal Plus ochtendshow. Pieten vanaf 14 jaar kunnen zich aanmelden voor de intocht. Op onze website is te vinden hoe je dat kunt doen. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en kan er een spatje regen vallen. Door de bewolking koelt het maar weinig af. Het kwik blijft staan op 14 graden. Morgen is de hele dag zonnig, wel fris. De temperatuur loopt op tot 18 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A16 Rotterdam-Breda staat bij Hendrikie-Doornbacht 6 kilometer file. De vertraging is een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB.

0: gratis parkeren. Dat is pas handig. Kijk voor alle winkels en de route op debaanderij.com.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het voorarrest van de jonge man die in juni in Zeeuws-Vlaanderen op een groep schoolkinderen inreed, wordt niet verlengd. Wel gelden er strikte voorwaarden aan zijn vrijlating. Zo krijgt de man een rijverbod, wordt hij verplicht gecontroleerd op drugsgebruik en moet hij worden behandeld. Volgens de rechter mag een verdachte in Nederland de behandeling van zijn strafzaak in principe in vrijheid afwachten. Bij het ongeluk dat de man veroorzaakte kwamen 3 kinderen en een leerkracht om het leven. Even daarvoor reed hij 130 km per uur op een weg waar je 80 mag. Nederland doet volgend jaar weer mee aan het Eurovisie Songfestival. Er komt een team van de omroepen dat een artiest gaat kiezen en de NOS verzorgt in mei de uitzendingen. Dat heeft de NPO besloten na de terugtrekking van Avro Tros als organiserende omroep. Of de deelname van Israël nog een rol heeft gespeeld bij het besluit is niet bekendgemaakt. Dat was de reden dat Avro Tros zich terugtrok. Alleen Ierland heeft al gezegd daarom ook volgend jaar niet mee te doen. Schrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Hij is vooral bekend van de kinderboeken over de kleuter Robin. Daarvoor kreeg hij een gouden en 3 zilveren griffels. Van zijn boek Het Zakmes werden een film en een tv-serie gemaakt. In 2012 kreeg hij de Theo Thijssenprijs voor zijn hele oeuvre. Ook schreef Kuiper boeken voor volwassenen en bedacht hij musicals, gedichten en liedjes. De schrijver is volgens zijn uitgever overleden na een kort ziekbed. Sjoerd Kuiper was 74 jaar. Meer dan 60 partijen hebben bij de curator aangegeven dat ze interesse hebben in de failliete fietsproducent Axel. Vorige maand ging de fabrikant van onder meer Batavus en Sparta fietsen failliet. De grote interesse betekent niet dat er ook een doorstart komt. De kans is groot dat de meeste partijen vooral geïnteresseerd zijn in de inboedel en in de voorraad. Het weer, een afwisseling van zon en wolken. Vanavond kan vooral in het noorden een bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen ook droog en geregeld zon bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in onze regio begint het langzaam maar zeker drukker te worden op de weg. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A4 om te beginnen Amsterdam richting Rotterdam. Tussen knooppunt Hofvliet en Den Haag-Zuid staat 10 kilometer langzaamheid en stilstaand verkeer. Kost je 10 minuten. De A20 Hoek van Holland richting Gouda. Voor Moordrecht een kleine 10 minuten vertraging. En in de andere richting van Gouda naar Hoek van Holland. Tussen het Terbrechtseplein en Delfshaven. 4 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Yeah.

0: deze Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurzen. Bij een boksschool aan de Hoge Rijndijk in Leiden is vannacht opnieuw een explosie geweest. Daarbij ontstond ook brand. Eerder deze maand werd er ook al met vuurwerk brand gesticht. De burgemeester sloot het pand toe voor 2 weken om de rust en de veiligheid te herstellen. Verpleegkundigen van het Leids Universitair Medisch Centrum, het LUMC, krijgen mogelijk hulp van kunstmatige intelligentie bij het vastleggen van wonden. Samen met Kickstart AI wordt een AI assistant ontwikkeld die aan de hand van een foto verschillende onderdelen van een wondverslag automatisch kan voorbereiden. De eerste pilot levert inmiddels al goede resultaten op. En Sinterklaas komt op 14 november weer aan in Leiderdorp. Maar er moet nog flink wat werk worden verzet. Pieten zijn volgens organisator Annemiek de Groot al druk bezig met die voorbereidingen, maar er is extra hulp nodig. Daarom deed ze vanochtend een oproep in de Centraal Plus ochtendshow. Pieten vanaf 14 jaar kunnen zich aanmelden voor de intocht. Op onze website is te vinden hoe je dat kunt doen. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en kan er een spatje regen vallen. Door de bewolking koelt het maar weinig af. Het kwik blijft staan op 14 graden. Morgen is de hele dag zonnig, wel fris. De temperatuur loopt op tot 18 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het westen van het land is de avondspits op gang gekomen. De eerste en de meeste files zijn op dit moment nog dagelijks met niet al te veel vertraging, over zo'n 5 minuten. Een paar uitzonderingen, de A4 om te beginnen Amsterdam richting Den Haag, tussen Hoogmade en Knopend Hofvliet 4 kilometer met een kwartier oponthoud. De A4 een stukje verderop, voor Den Haag-Zuid nog eens 10 minuten vertraging. En wat nog opvalt is de A20 Hoek van Holland richting Gouda, voor Moordrecht 6 kilometer file met een 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeer.

0: Dierenasiel Stevenshagen opent zaterdag 10 oktober haar deuren tijdens de Open Asieldag. En wij zijn er live bij. Maak onder andere kennis met de dieren, kijk rond in het asiel en bezoek demo's. Kun je er niet bij zijn? Zet dan je radio of tv aan en stem af op Centraal Plus. Wij zenden live uit vanuit het dierentehuis aan de Kenauweg. Zaterdag 10 oktober van 11 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags op radio, tv en online via Centraal Plus. Nou, af. Zit. Via centraalplus.nl.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Een Russische militaire helikopter heeft vanmorgen 42 seconden in het Poolse luchtruim gevlogen. Dat gebeurde volgens het Poolse leger in het noorden van het land. De helikopter vloog enkele honderden meters het land in. En daarop stuurde het leger gevechtsvliegtuigen de lucht in en werden grondtroepen in staat van paraatheid gebracht. Onlangs waarschuwde premier Tusk nog dat Rusland uit is op escalatie met NAVO-landen. En Europese inlichtingenchefs zeiden dat Rusland de komende maanden met kleine aanvallen de NAVO wil testen. In de Gazastrook is geweld tegen vrouwen en meisjes de afgelopen maanden toegenomen. De VN-organisatie die zich bezighoudt met seksuele gezondheid maakt zich vooral zorgen over het aantal gedwongen huwelijken. Het aantal meldingen daarvan is in het afgelopen kwartaal flink gestegen. Soms gaat het om meisjes tussen de 12 en 17 jaar die gedwongen worden te trouwen. Ook krijgen vrouwen in Gaza vaker te maken met verkrachting, seksuele intimidatie en huiselijk geweld. De Nederlandse staat heeft 70% van de aandelen van de kerncentrale Borssele gekocht. De staat neemt die aandelen over voor 115 miljoen euro van de provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeente. De andere 30% van de aandelen blijft in handen van het Duitse energiebedrijf RWE. Het kabinet wil de kerncentrale uit 1973 zo langer open houden. Het was de bedoeling om Borssele in 2033 te sluiten, maar de laatste jaren zijn de meningen over kernenergie veranderd. Kinderboekenschrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Kuiper was meer dan 50 jaar actief en schreef meer dan 80 boeken, waarvan vele zijn bekroond en verschillende werden verfilmd. Een van zijn bekendste boeken is Het Zakmes. Sjoerd Kuiper is na een kort ziekbed overleden. Hij was 74 jaar. Het weer. Vanavond kan vooral in het noorden een bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen droog, geregeld zon en 17 graden in het noordwesten en 20 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ja, de avondspits is in onze regio wel begonnen, kunnen we zeggen, met bijna 100 kilometer file in totaal. Gelukkig hebben de meeste files niet al te veel vertraging, hooguit zo'n 10 minuten. Twee uitzonderingen, de A4 Amsterdam richting Rotterdam, tussen knooppunt Hofvliet en Den Haag-Zuid, 15 kilometer file rijden met 20 minuten vertraging. En de A12 van Arnhem naar Den Haag, tussen Houten en Woerden, staat ook 15 kilometer file en dat kost je daar een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Welkom! Het is de woensdagmiddagshow van Unity NL. Welkom Rudo, je met Wesley Klein. Samen dansen hoor je naar Jan van Est en Laat Me Nu Maar. Yeah.

0: Dit is Rudo.
1: R-U-D-O. Op de radio.
0: Met Samen Dansen van Wesley Klein, Everyday, Everybody, Wordy en ook Jan van Es. En laat me nu maar. En welkom, je luistert naar Unity NL, de radiozender met elke dag de lekkerste muziek van eigen bodem. En natuurlijk ook elke dag de middagshow hier. Zonder Elmar deze week en ook volgende week, hij is op vakantie. En daarom ben ik bij je tot 6 uur. Met zometeen om 5:30 het nieuws uit de Leidse regio. En Wassenaar, Robert Beurs heeft een nieuwe update voor je. En lekkere tracks, dus een lekkere track ook trouwens. Zometeen dan hoor je Frans Bauer met Billy Dance en de Afro Bass. En de nieuwe versie van Heb Je Even Voor Mij. En die hoor je na Tino Martin met De Tijd. Rio!

Je zingt ze mee. Dit is deze week de Unity NL single track. Damien van Os. Hard to Get. Nieuwe muziek.

0: Damien van Os en Hard to Get is deze week de Unity NL singletrack. Je hoort hem hier in de middagshow. Ja, zonder Elmar, die is er de hele week niet. Maar gelukkig, Robert, je mag zo meteen het nieuws ook weer lezen. Ben jij er wel gewoon, hè?
1: Ja, en over Hard to Get gesproken. Ik ga het ook hebben over Rembaan Duindicht. Die is ook behoorlijk Hard to Get.
0: Ja, want dan hebben we het over Wassenaar. En je doet naast dat je het nieuws leest op de radio hier eigenlijk nog heel veel andere dingen. Waaronder ook politiek verslaggever van Wassenaar. En Duindicht, dat is wel een dingetje, hè, daar.
1: Ja, dat is de rembaan. Iedereen die wel eens met de auto naar Den Haag rijdt, die heeft het vast gezien. Want als je denkt, ik ben Wassenaar uit, dan zit je toch nog een klein stukje in Wassenaar zonder dat je dorp. En aan de rechterkant van de weg ligt dan Duindicht, de paardenrembaan. Er zijn er nog maar heel weinig in Nederland. En die is best wel in een slechte staat. En er is een stichting opgericht die beheert Duindicht. En die had geknipoogd naar een ondernemer die zei, ik wil daar wel woningen neerzetten op die plek. Nou, de gemeente van Wassenaar, de gemeenteraad heeft gezegd, daar gaan wij een stokje voor steken, want wij vinden het heel belangrijk dat Duindicht behouden blijft. En daarom willen wij graag een voorkeursrecht erop vestigen. En dat betekent eigenlijk, als de grond ooit verkocht wordt, want op dit moment is er gewoon nog een rembaan, maar als het ooit verkocht wordt, dan moet de verkoper het eerst aan de gemeente aanbieden en pas daarna aan andere partijen. En daar was nogal een discussie over. En toen is de gemeente naar de rechter gestapt. En gisteren was de uitspraak van de rechter.
0: Ja, en die uitspraak was dat zij dat voorkeursrecht kunnen krijgen. En jij sprak daarover met de wethouder.
1: Klopt.
0: Laurens van Doeveren. En je wilde weten of die blij was, hè? Nou, dat was die.
2: Vandaag is voor ons een hele fijne dag. Ik ben heel erg blij dat de rechtbank heeft gezegd dat voorkeursrecht er terecht op ligt. Op de juiste gronden. En dat de gemeente niet verantwoordelijk is voor de financiële situatie op de rembaan zelf. En dat ook de mogelijke verkoop aan de gemeente dat niet zou belemmeren als de grond daadwerkelijk in handen zou vallen van de gemeente. Met deze uitspraak houden we regie. Het is een heel mooi groen gebied, 27 hectare in Wassenaar Zuid. Een uniek perceel aan grond dat we graag zo goed mogelijk willen houden. En in onze nieuwe omgevingsvisie zullen we straks ook gaan aangeven hoe we met Duindicht omgaan. Maar het doel is om het zo groen en open mogelijk te houden. Zoals het nu ook is, met ruimte voor recreatie en sport. De draf- en rembaan bestaat al min 100 jaar in Wassenaar. De gemeente Wassenaar heeft er nooit van afgewild. We zijn wel tegen grondspeculatie of dat de grond in verkeerde handen valt. Of dat de grond wordt gekocht op basis van aannames voor allemaal nieuwe ontwikkelingen die de gemeenteraad, waar de gemeenteraad nog niet mee heeft ingestemd. Zolang de rembaan zichzelf kan bedruipen, is dat het uitgangspunt. En het is aan hen om de grond aan te bieden aan de gemeente. En dan gaan we in de gesprek.
0: Wethouder Laurens van Doeveren uit Wassenaar dus gisteren tijdens die raadsvergadering daar. Het was de eerste trouwens van het nieuwe seizoen na de zomervakantie.
1: Ja, het zomerreces zit er weer op. En dat betekent dat iedereen weer aan de bak is.
0: Hadden we elkaar gemist?
1: Er was zelfs een verandering. Want de tweede partij van Wassenaar, Hart voor Wassenaar moet ik eigenlijk zeggen. De voorman daarvan en ook de oprichter Henri Hendricks. Die heeft toch wel een klein beetje ruzie gekregen in de zomervakantie. En die was uit de partij gestapt. En die is nu zijn eigen fractie begonnen. Dus die zat namens zichzelf in de raad. En dat was toch ook een beetje een ongemakkelijk begin voor iedereen.
0: Maar wordt het dan lijst Hendricks of weet hij dat nog niet? Of?
1: Ja, voorlopig heet het lijst Hendricks. En of hij echt een nieuwe naam gaat krijgen of niet, dat weet hij niet. Hij zit in ieder geval nog naast zijn oude fractie. Ze hebben de volgorde in de raad niet veranderd. Dus hij zit naast de mensen met wie hij het eerst samen deed en nu dus niet.
0: Dat lijkt me heel ongemakkelijk.
1: Ja, dat was het ook.
0: Goed, dan kan je allemaal terugkijken op de website van Wassenaar, toch? Als je dat een beetje wil zien. Ook wel interessant.
1: Ja, en dan zie je ook hoe we erbij zitten met z'n allen. Want ik zit daar natuurlijk als pers bij. En het is in het politiebureau van het Raadhuis de Pauw, waar eigenlijk dit soort vergaderingen plaats zouden moeten vinden. Dat is op zich het moment helemaal leeg, want dat gaan ze verbouwen.
0: Nou, dat en meer tenminste niet en meer, maar over die verbouwing. Maar dat en meer trouwens ook wel tussen. Ja, ook trouwens in Centraal Plus de burgemeester met jou en Lene Te Lange. Want dan gaat het ook nog over die verbouwing. Dat kun je dan weer terugvinden op centraalplus.nl.

0: afgelopen in de middagshow van Unity NL, waar Robert Beurzen het aanschoof over de agenda van de gemeenteraad in Wassenaar gisteravond. Meer daarover op onze website centraalplus.nl. Zometeen lekker meezingen met Alex. Even aan mijn moeder vragen. Eerste nieuwsupdate. Hier is Robert.
1: Dit is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurzen. Bij een boksschool aan de Hoogrijndijk in Leiden is vannacht opnieuw een explosie geweest. Daarbij ontstond ook brand. Eerder deze maand werd er ook al met vuurwerk brand gesticht. De burgemeester sloot het pand toe voor 2 weken om de rust en de veiligheid te herstellen. Verpleegkundigen van het Leids Universitair Medisch Centrum, het LUMC, krijgen mogelijk hulp van kunstmatige intelligentie bij het vastleggen van wonden. Samen met Kickstart AI wordt een AI assistant ontwikkeld die aan de hand van een foto verschillende onderdelen van een wondverslag automatisch kan voorbereiden. De eerste pilot levert inmiddels al goede resultaten op. En Sinterklaas komt op 14 november weer aan in Leiderdorp, maar er moet nog flink wat werk worden verzet. Pieten zijn volgens organisator Annemiek de Groot al druk bezig met die voorbereidingen, maar er is extra hulp nodig. Daarom deed ze vanochtend een oproep in de Centraal Plus ochtendshow. Pieten vanaf 14 jaar kunnen zich aanmelden voor de intocht. Op onze website is te vinden hoe je dat kunt doen. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en kan er een spatje regen vallen. Door de bewolking koelt het maar weinig af. Het kwik blijft staan op 14 graden. Morgen is de hele dag zonnig, wel fris. De temperatuur loopt op tot 18 graden.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het westen van het land kunnen we wel zeggen dat de avondspits in volle gang is, met zo'n 80 kilometer file in totaal. De meeste oponthoud op de volgende wegen: de A4 Amsterdam richting Rotterdam, tussen Roelevarensveen en Knoopend Ippenburg, bijna 3 kwartier extra reistijd. De A12 Utrecht Den Haag tussen Zoetermeer en Knoopend Prins Klausplein, 1 kwartier vertraging. Dan valt nog op de A20 Gouden richting Hoek van Holland, voor Rotterdam-Delfshaven 10 minuten vertraging. En de A44 tenslotte Amsterdam richting Den Haag, tussen Leiden en Wassenaar staat 3 kilometer file met 1 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Corrie Konings en John de Bever, jouw stem, jouw lach, jouw blik. En Alex hoorde je nog met Even aan mijn moeder vragen. Hey, welkom, het is Unity NL met de middagshow. En op televisie kun je kijken vanavond weer naar een nieuwe aflevering van de straattalkshow Rudo. En daarin ben ik te gast bij de vriendenfeesten in Leiden-Dorp. Het is alweer 2 weken geleden dat dat was op zondag, 2,5 weken alweer. En daar was het tijd voor Unity NL on tour. En daar was ook Leiden-Dorps raadslid van Pro, Sarah van Roenburg.
1: Nou, jij bent ook overal maar bij.
2: Ja, maar dit is toch fantastisch. Dit is uiteindelijk de leukste middag.
1: Ja, de zondagmiddag met de Nederlandstalige muziek.
2: Nou ja, er zijn heel veel covers, heel veel Duitse nummers die ik heel leuk vind.
1: Wat heb jij met Duits dan?
2: Carnaval, of kan ik dat beter niet verklappen?
1: Oh ja, nee, dat mag
2: ik
1: wel,
2: dat
1: ja.
2: Ik dat ook nog leuk vind.
1: Hey, en nou ja, vrijdag heb je meegedaan met de pubquiz, denk ik.
2: Klopt.
1: Hoeveelste ben je geworden?
2: Ja, daar doen we geen uitspraken over. Pro is, ik zat in een andere
1: team. Ik heb het gezien, jullie zijn derde geworden.
2: Pro is derde geworden,
1: dat
2: ja.
1: zag ik op Instagram.
2: Ja, dus ja, gisteren
1: stonden jullie op de jaarmarkt.
2: Ook.
1: En leuke gesprekken gehad?
2: Ja, heel leuk. Ja, heel veel mensen zijn heel tevreden over Leiderdorp. Dus dat is ook heel leuk om
1: Wat
2: te
1: Wat kan worden. Beter?
2: Wat kan beter? Het verkeer. En dat het fleuriger is. Mensen willen meer bloemen.
1: Oh,
2: ja, grappig hè. Maar
1: we hebben best wel veel bloemen toch?
2: Ja, nou ja, op de Laan van Berendrecht bijvoorbeeld. Dan zeggen ze, waarom hangen hier geen plantenbakken?
1: Oh ja, wat je ook in Leiden bloemen. Ziet, gewoon aan die lantaarnpalen bijvoorbeeld. Ja. Maar, nou, ben jij raadslid? Hoe neem je dat dan mee? Hoe ga je dat dan regelen dat dat kan?
2: Nou, het college moet het doen, maar ik kan daar vragen over stellen. En ik heb dat ook wel eerder gedaan, dus ik dacht, nou, gaan we weer opnieuw doen.
1: Ik weet nog, van een paar jaar geleden was er een VVD-wethouder, Willem Joosten.
2: Ja.
1: Die heeft toen allemaal zaadjes geplant in de bermen, waardoor er in de bermen wel bloemen staan, toch?
2: Ja, daar ben ik ook wel voor. Ja, kijk, en we hebben daar allemaal plannen voor aangenomen, hoor. Dat het ook wel weer wat wordt, maar echt fleurig, nou, dat, daar maak ik nog
1: wel. Met wie ben je hier vandaag?
2: Ik ben met de buurtvrouwen.
1: Gezellig. Veel plezier.
2: Dankjewel.
0: De hele aflevering terugkijken van Rudo. Of kijken, dan moet ik eigenlijk zeggen, vanavond vanaf 6 uur. Even na 6 uur naar het Centraal Plus nieuws op televisie. En natuurlijk ook op onze website. Hè, dat is centraalplus.nl. Trouwens, bij Unity NL on Tour in Leiden-Dorp bij die vriendenfeest stond deze man ook op het podium. Dave

Het is de middagshow van Unity NL met Quincy en Volmaakt. En ook Bart Keizers nog met Mammy en Dave Dekker. En zijn nieuwste Papa's Geld. Tot zover de show van vandaag. Morgen ben ik er weer met een nieuwe aflevering van de middagshow. En zometeen na 6 uur hoor je non-stop de lekkerste muziek hier. Ik wens je een hele fijne woensdagavond. En ik ben er morgenochtend om 10 uur weer met de koffieshow. En dit is nog Raymond Her.

0: altijd gratis parkeren. Dat is pas handig. Kijk voor alle winkels en de route op debaanderij.com.
1: Dit is JuleTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een helikopter van het Russische leger heeft vanmorgen zo'n 40 seconden door het Poolse luchtruim gevlogen. Polen reageerden door gevechtsvliegtuigen de lucht in te sturen. De afgelopen tijd wordt vaker gewaarschuwd dat Rusland de NAVO wil testen. De Poolse premier Tusk zegt dat Rusland uit is op een escalatie met NAVO-landen. De nabestaanden van de kinderen die in juni omkwamen bij een ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen noemen de vrijlating van de bestuurder een klap in het gezicht. Vanmiddag hoorde de man van 20 dat hij onder strenge voorwaarden vrijkomt tot er een uitspraak is. De ouders van de omgekomen kinderen vinden die beslissing onverteerbaar. Bij het ongeluk dat de man veroorzaakte kwamen 3 kinderen en een leerkracht om het leven. Even daarvoor reed hij 130 km per uur op een weg waar je 80 mag. Een arts die vorig jaar actief het leven beëindigde van een ernstig zieke peuter wordt niet vervolgd. Het Openbaar Ministerie neemt het advies over van een commissie die oordeelde dat de arts zorgvuldig heeft gehandeld. Het was de eerste keer dat de nieuwe regeling werd toegepast om het leven te beëindigen van een kind dat ondraaglijk en uitzichtloos lijdt. De arts is opgelucht dat hij niet wordt vervolgd en denkt dat de uitspraak ook van steun kan zijn voor de ouders die de optie van levensbeëindiging eerder niet durfden te bespreken. Defensie kan doorgaan met de bouw van een militair radarstation in het Gelderse dorp Herwijnen. Omwonenden en de gemeente West-Betuwe waren tegen de bouw, dat zonder meer vrezen voor geluidsoverlast en gezondheidsrisico's door straling. Maar volgens de Raad van State heeft het kabinet voldoende onderbouwd waarom voor Herwijnen is gekozen en dat de radar geen risico's voor de volksgezondheid vormt. Het radarsysteem moet volgens Defensie het luchtruim verdedigen en drones kunnen detecteren. Het weer vanavond kan vooral in het noorden een bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen droog, geregeld zon. In het noordwesten wordt het 17 graden. In het zuidoosten 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ja, in onze regio is de avondspits ook nog altijd in volle gang met zo'n 80 kilometer file in totaal. De meeste oponthoud zien we op de volgende wegen. De A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Roelevarensveen en Leidschendam 11 kilometer file rijden met 25 minuten oponthoud. De A12 van Arnhem naar Den Haag tussen Houten en Woerden doe je ook een kwartier langer over. En wat nog opvalt is de extra drukte op de A44 van Amsterdam naar Den Haag tussen Leiden en Wassenaar 2 kilometer, maar de vertraging is wel een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is JuleTNL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Yeah, sing to me.

0: is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurzen. Bij een boksschool aan de Hoge Rijndijk in Leiden is vannacht opnieuw een explosie geweest. Daarbij ontstond ook brand. Eerder deze maand werd er ook al met vuurwerk brand gesticht. De burgemeester sloot het pand toe voor 2 weken om de rust en de veiligheid te herstellen. Verpleegkundigen van het Leids Universitair Medisch Centrum, het LUMC, krijgen mogelijk hulp van kunstmatige intelligentie bij het vastleggen van wonden. Samen met Kickstart AI wordt een AI assistant ontwikkeld die aan de hand van een foto verschillende onderdelen van een wondverslag automatisch kan voorbereiden. De eerste pilot levert inmiddels al goede resultaten op. En Sinterklaas komt op 14 november weer aan in Leiderdorp, maar er moet nog flink wat werk worden verzet. Pieten zijn volgens organisator Annemiek de Groot al druk bezig met die voorbereidingen, maar er is extra hulp nodig. Daarom deed ze vanochtend een oproep in de Centraal Plus ochtendshow. Pieten vanaf 14 jaar kunnen zich aanmelden voor de intocht. Op onze website is te vinden hoe je dat kunt doen. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en kan er een spatje regen vallen. Door de bewolking koelt het maar weinig af. Het kwik blijft staan op 14 graden. Morgen is de hele dag zonnig, wel fris. De temperatuur loopt op tot 18 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De laatste files van de avondspits, ook in het westen van het land. De A4 om te beginnen Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoogmade en Rijswijk, daar heb je zo'n 10 minuten op onthoud. A20 Gouden richting Hoek van Holland voor Nieuwekerk aan de IJssel, 5 minuten vertraging. En tenslotte de A20 Gouda Hoek van Holland voor Rotterdam-Delfshaven. Een stukje verderop dus, ook nog eens 3 kilometer. Met ook daar 5 minuten vertraging. En tot zover de AN.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een Russische militaire helikopter heeft vanmorgen 42 seconden in het Poolse luchtruim gevlogen. Volgens de Poolse defensie vloog het toestel enkele honderden meters het noorden van het land in. Daarop stuurden Polen gevechtsvliegtuigen de lucht in en werden grondtroepen in staat van paraatheid gebracht. Correspondent Christian Pauwen.
2: Onlangs werd niet ver daar vandaan een drone gevonden op zee, een Russische drone. Ik zie nog geen grote politieke reacties, maar de Poolse krijgsmacht schrijft in een reactie dat het incident laat zien dat Rusland opnieuw de luchtafweer van Polen aan het testen is.
1: Premier Tusk zei laatst dat Rusland uit is op escalatie met NAVO-landen. In het noorden van Ethiopië zijn gevechten uitgebroken tussen rebellengroepen en het regeringsleger. De strijders hebben een luchthaven ingenomen en aanvallen uitgevoerd op overheidsinstellingen. 4 jaar geleden kwam er een eind aan een burgeroorlog en dat akkoord staat nu op losse schroeven. Het kabinet gaat vooralsnog niet mee in de oproep van onderzoekers om voor 8 dagen voedsel in huis te hebben. Het officiële advies blijft om een voorraad aan te leggen om het bij een crisis 3 dagen uit te houden, zei staatssecretaris Erkers in de Tweede Kamer.
3: De insteek van het kabinet is om eerst te gaan kijken naar of je die verantwoordelijkheid voor die daaropvolgende dagen na 3 dagen kan beleggen bij bijvoorbeeld supermarkten, distributiecentra. Dat gaan we de keten oppakken de komende maanden. En dat is wel de voorkeursroute die wij hebben op de opvolging van dit advies.
1: Erkers komt volgend jaar met een plan dat Nederland klaar moet maken voor een crisis. Mogelijk wordt het advies van 3 dagen dan wel aangepast. Defensie heeft voldoende onderbouwd waarom er in Herwijnen een militair radarstation moet komen. Dat oordeelt de Raad van State. Omwonenden wilden de bouw tegenhouden omdat ze bang zijn voor geluidsoverlast en te veel straling. Defensie wil met het radarsysteem het luchtruim beter verdedigen. Het weer in het noorden buien, verder is het droog. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 10. Morgen volop ruimte voor de zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Rondje Regio. Een half uur alleen.

0: Dit is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurzen. Bij een bokschool aan de Hoogrijndijk in Leiden is vannacht opnieuw een explosie geweest. Daarbij ontstond ook brand. Eerder deze maand werd er ook al met vuurwerk brand gesticht. De burgemeester sloot het pand toe voor 2 weken om de rust en de veiligheid te herstellen. Verpleegkundigen van het Leids Universitair Medisch Centrum, het LUMC, krijgen mogelijk hulp van kunstmatige intelligentie bij het vastleggen van wonden. Samen met Kickstart AI wordt een AI assistant ontwikkeld die aan de hand van een foto verschillende onderdelen van een wondverslag automatisch kan voorbereiden. De eerste pilot levert inmiddels al goede resultaten op. En Sinterklaas komt op 14 november weer aan in Leiderdorp. Maar er moet nog flink wat werk worden verzet. Pieten zijn volgens organisator Annemiek de Groot al druk bezig met die voorbereidingen, maar er is extra hulp nodig. Daarom deed ze vanochtend een oproep in de Centraal Plus ochtendshow. Pieten vanaf 14 jaar kunnen zich aanmelden voor de intocht. Op onze website is te vinden hoe je dat kunt doen. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en kan er een spatje regen vallen. Door de bewolking koelt het maar weinig af. Het kwik blijft staan op 14 graden. Morgen is de hele dag zonnig, wel fris. De temperatuur loopt op tot 18 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is Judith.nl, je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De organisatie van het Eurovisie Songfestival is blij dat Nederland volgend jaar weer meedoet. Een aantal omroepen zal gezamenlijk de Nederlandse inzending kiezen en de NOS verzorgt de uitzendingen. Dat heeft de NPO besloten na de terugtrekking van AvroTros als organiserende omroep. Organisator EBU heeft toezeggingen gedaan om kritiek tegemoet te komen.
2: Er zijn lange gesprekken over geweest met heel veel omroepen en ook dit jaar voeren we een aantal wijzigingen door. Maar waar ik ook erg blij om was, is dat de NPO terug de waarden van het Eurovisie Songfestival centraal heeft gezet. En we moeten toegeven dat dat misschien de afgelopen jaren een beetje ondergesneeuwd was door de geopolitieke druk waarin het Eurovisie Songfestival is beland.
1: Het kabinet gaat vooralsnog niet mee in de oproep van onderzoekers om voor 8 dagen voedsel in huis te hebben. Het officiële advies blijft om een voorraad aan te leggen om het bij een crisis 3 dagen uit te houden. Volgens staatssecretaris Erkens volgt het grote deel van de Nederlanders dat advies al niet op. En is het bijvoorbeeld voor mensen in een klein appartement lastig om een grote noodvoorraad aan te houden. Hij komt volgend jaar met een plan dat Nederland klaar moet maken voor een crisis. Mogelijk wordt het advies dan wel aangepast. De politie in Madrid heeft een vrouw van 87 uit het huis gezet, waar ze al ruim 70 jaar woonde, omdat ze de huur niet meer kon betalen. Tijdens de uithuiszetting protesteerden een paar honderd betogers voor de deur van het huis. De politie gebruikte traangas tegen de demonstranten. In het noorden van Ethiopië zijn gevechten uitgebroken tussen rebellengroepen en het regeringsleger. De strijders hebben een luchthaven ingenomen en aanvallen uitgevoerd op overheidsinstellingen. 4 jaar geleden kwam er een eind aan een burgeroorlog en dat akkoord staat nu op losse schroeven. Het weer in het noorden buien, verder is het droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 10. Morgen volop ruimte voor de zon bij 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Judith.nl op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Hier hoor je Nederland. UnityNL. Dit is UnityNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen een asielopvang uit de hand en morgen zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf het eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Verder is er een groepsverbod en is gezichtsbedekkende kleding verboden. De gemeente denkt dat er morgen groepen uit andere delen van het land willen komen protesteren. Bij de raadsvergadering die dan in Neder-Betuwe gehouden wordt, gaat het niet over de asielopvang. Harvey Weinstein is opnieuw veroordeeld voor het aanranden van een medewerker. De Hollywood-producent krijgt 15 jaar cel. Eerder was hij ook al in dezelfde zaak veroordeeld, maar in hoger beroep was de straf verworpen. Weinstein wordt verdacht van seksueel wangedrag tegen tientallen vrouwen. Als het aan de Tweede Kamer ligt, hoeven publieke omroepen komende jaren geen leden meer te werven. Nu moeten ze dat nog geregeld doen om in het bestel te blijven, maar die eis vervalt in 2029. Daarom vindt de meerderheid van de Kamer dat de omroepen hun geld beter kunnen besteden dan aan het werven van leden. Schrijver Sjoerd Kuiper is overleden. Hij is vooral bekend van zijn kinderboeken over de kleuter Robin. Van zijn boek Het Zakmes werden een film en een tv-serie gemaakt. In 2012 kreeg hij de Theo Thijssenprijs voor zijn hele oeuvre. Collega kinderboekenschrijver Jacques Vriens over de stijl van Sjoerd Kuiper.
2: Wat hij zo knap doet, hij schrijft heel toegankelijk, maar wel met heel veel humor en met een prachtig poëtisch taalgebruik. En wat ook zo bijzonder is, de kinderen in zijn boeken zijn enorm fantasievol, hebben een geweldige verbeelding. Het is een soort lofzang op de verbeelding, zou je kunnen zeggen.
1: Sjoerd Kuiper was 74 jaar. Het weer dan nog. In het noorden buien, maar verder is het droog. Vannacht koelt het af tot een graad of 10. Morgen dan is er volop ruimte voor de zon en het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is UnityNL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: de klas.
1: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen asielopvang uit de hand. Morgen zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf het eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Verder is er een groepsverbod en is gezichtsbedekkende kleding verboden. De gemeente denkt dat er morgen groepen uit andere delen van het land willen komen protesteren. Harvey Weinstein is opnieuw veroordeeld voor het aanranden van een medewerker. De Hollywood-producent krijgt 15 jaar cel. Eerder was hij ook al in dezelfde zaak veroordeeld, maar in hoger beroep was de straf verworpen. Weinstein wordt verdacht van seksueel wangedrag tegen tientallen vrouwen. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden op de Walcherse kust, maar nu ligt het ook op de stranden van Noord-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen. Waar de olie vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met gemeenten bezig om de olie op te ruimen. Een helikopter van het Russische leger heeft vanochtend zo'n 40 seconden door het Poolse luchtruim gevlogen. Polen reageerde door gevechtsvliegtuigen de lucht in te sturen. De afgelopen tijd wordt vaker gewaarschuwd dat Rusland de NAVO wil testen, zegt correspondent Christian Pauwen.
3: De zorg is dat Rusland steeds verder wil kijken waar het mee weg kan komen. Daar past deze laatste actie dus eigenlijk ook wel weer in. En bovendien wordt er dus ook steeds meer in Polen rekening mee gehouden dat het niet jaren, maar echt slechts maanden hoeft te duren totdat Rusland besluit om dus echt serieus de NAVO aan de oostflank te testen.
2: Het weer nog, vannacht droog, opklaringen en 8 tot 13 graden. Morgen overdag volop zon en landinwaarts stapelwolken. Het wordt dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is EuroTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de VN-veiligheidsraad heeft Rusland opnieuw voorstellen voor een staakt het vuren in Oekraïne van de hand gewezen. Minister Lavrov zei dat een gevechtspauze door sommige landen alleen maar wordt gebruikt om Oekraïne te overspoelen met wapens. Hij voegde toe dat Rusland bereid is om te onderhandelen over een duurzame vrede, maar de oorlog niet zomaar wil pauzeren. De Oekraïense president Zelensky sprak de algemene vergadering van de VN toe en riep landen op geen zaken meer te doen met Rusland. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen een asielopvang uit de hand en morgen zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf het eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Harvey Weinstein is opnieuw veroordeeld voor het aanranden van een medewerker. De Hollywood-producent krijgt 15 jaar cel. Eerder was hij ook al in dezelfde zaak veroordeeld, maar in hoger beroep was die straf verworpen. Weinstein wordt verdacht van seksueel wangedrag tegen tientallen vrouwen. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden aan de kust van Walcheren, maar nu ligt ook op de stranden van Noord-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen olie. Waar die vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met de gemeente bezig om de olie op te ruimen. In het noorden van Ethiopië zijn gevechten uitgebroken tussen rebellengroepen en het regeringsleger. De strijders hebben een luchthaven ingenomen en aanvallen uitgevoerd op overheidsinstellingen. 4 jaar geleden kwam er een eind aan een burgeroorlog. Dat akkoord staat nu op losse schroeven. Het weer bewolkt en vooral in de noordelijke helft van het land buien. Vannacht verder droog, opklaringen en 8 tot 13 graden. Morgen overdag volop zon en landinwaarts stapelwolken. En dan wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is EuroTNL. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je net.

0: feiten in.
1: Dit is JoeDeTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de VN-veiligheidsraad heeft Rusland opnieuw voorstellen voor een staakt het vuren in Oekraïne van de hand gewezen. Minister Lavrov zei dat een gevechtspauze door sommige landen alleen maar wordt gebruikt om Oekraïne te overspoelen met wapens. Hij voegde toe dat Rusland bereid is om te onderhandelen over duurzame vrede, maar de oorlog niet zomaar wil pauzeren. De Oekraïnse president Zelensky sprak de algemene vergadering van de VN toe en riep landen op geen zaken meer te doen met Rusland. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden aan de Walcherense kust, maar nu ligt het ook op de stranden van Noord-Beverland en Zeeuws-Vlaanderen. Waar de olie vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met de gemeente bezig om de olie op te ruimen. Azerbeidzjan heeft een Fransman vrijgelaten die tot 10 jaar cel was veroordeeld voor spionage. Martin Rayan heeft gratie gekregen. Het nieuws komt een dag nadat de Europese Unie 2 Russische oligarchen van de sanctielijst heeft gehaald. Frankrijk had daarop aangedrongen, onder meer om de vrijlating van Fransen in Azerbeidzjan mogelijk te maken. De Franse regering noemt Rayan's vrijlating een humanitair gebaar dat de weg zou vrijmaken voor betere betrekkingen tussen beide landen. De wereldkampioenschappen wielrennen van 2034 worden gehouden in Groningen en Drenthe. Dat heeft de Internationale Wielerunie bekendgemaakt. Groningen en Drenthe wilden eigenlijk de WK van 2032 organiseren, maar de Wielerbond heeft voor dat jaar een Indiase stad gekozen. Als compromis krijgen de Nederlandse steden dus de WK wielrennen van 2034. Wanneer de wedstrijden precies gereden worden en hoe het parcours eruit ziet is nog niet bekend. Het weer, hier en daar een enkele bui, maar later vannacht overal droog bij een graad of 10. Komende dag maximaal 20 graden.
1: Dit is JoeDeTNL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: de kroeg. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het vliegverkeer op de internationale luchthaven van Berlijn is kort stilgelegd vanwege een drone. Duitse media melden dat het luchtruim rond 8 uur 's avonds werd gesloten. Daarom mochten bij de luchthaven Brandenburg geen vliegtuigen landen of vertrekken. Verschillende toestellen werden omgeleid. Na ongeveer een uur is het vliegverkeer hervat. De opkomst bij de verkiezingen in Marokko was een van de laagste in ruim 20 jaar tijd. 38% van de kiezers heeft gestemd. Er werd al gevreesd voor een lage opkomst. Vooral jongeren wilden niet gaan stemmen. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. En ook is er onvrede over onder meer de gezondheidszorg en het onderwijs in het land. Marokkanen konden de afgelopen dag stemmen voor een nieuw parlement. De eerste uitslagen worden later vannacht verwacht. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat Iraniërs de afgelopen maanden slachtoffers zijn geweest van terrorisme. Tijdens zijn VN-toespraak liet hij foto's zien van de gedode geestelijk leider Ali Khamenei en schoolkinderen die omkwamen door Amerikaanse bombardementen. Daarop verliet de Amerikaanse delegatie de zaal. Dinsdag zei president Trump dat hij Iran mogelijk zal vernietigen als er niet snel een akkoord komt over het beëindigen van de oorlog. Pezeshkian zegt open te staan voor gesprekken, maar niet onder dreiging van geweld. De voetbalsters van PSV, Ajax en Feyenoord hebben gewonnen in de Europa Cup. Het tweede Europese clubtoernooi bij de vrouwen. Ajax versloeg in de laatste voorronde WFC Aktobe uit Kazachstan. Het werd 8-0. PSV won met 1-0 van een Deense club. En Feyenoord won van een club uit Noorwegen. Het werd in Rotterdam 4-1. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar. De winnaars van die twee wedstrijden gaan door naar het hoofdtoernooi van de Europa Cup. Het weer, hier en daar een enkele bui, maar later vannacht droog bij een graad of 10. Komende dag geregeld zon en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Luister eens, Pikkie. Het was me weer een avondje.
1: Ja, dat was weer ouderwets gezellig, hè, Johnny?
0: Ja, man. Ik heb genoten. Maar ik ga zo wel lekker naar mijn bedje toe.
1: Ah, joh. Nog eentje dan.
0: Ach, doe nog maar.

0: is Judith.nl, je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een website van de Australische overheid is gehackt door OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Premier Albanese zegt dat een systeem voor kunstmatige intelligentie van het bedrijf zonder toestemming is binnengedrongen. Het incident deed zich in juni voor, maar de Australische regering zou pas 2 weken geleden op de hoogte zijn gebracht. Het is niet de eerste keer dat AI-modellen sites of systemen hacken. Deze zomer kwamen systemen van OpenAI onbedoeld binnen bij een extern softwarebedrijf. OpenAI zegt nu in een reactie dat ook de hack bij de Australische overheid onbedoeld was. Het vliegverkeer op de internationale luchthaven van Berlijn is kort stilgelegd vanwege een drone. Duitse media melden dat het luchtruim rond 8 uur 's avonds werd gesloten. En daarop mochten bij de luchthaven Brandenburg geen vliegtuigen landen of vertrekken. Verschillende toestellen werden omgeleid. Na ongeveer een uur is het vliegverkeer bij Berlijn weer hervat. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat Iraniërs de afgelopen maanden slachtoffer zijn geweest van terrorisme. Tijdens zijn VN-toespraak liet hij foto's zien van de gedode geestelijk leider Ali Khamenei en schoolkinderen die omkwamen door Amerikaanse bombardementen. Daarop verliet de Amerikaanse delegatie de zaal. Azerbeidzjan heeft een Fransman vrijgelaten die tot 10 jaar cel was veroordeeld voor spionage. Martin Drian heeft gratie gekregen. Het nieuws komt een dag nadat de Europese Unie 2 Russische oligarchen van de sanctielijst heeft gehaald. Frankrijk had daarop aangedrongen, onder meer om de vrijlating van Fransen in Azerbeidzjan mogelijk te maken. Het weer bijna overal droog en het koelt nog verder af tot een graad of 10. Komende dag geregeld zon en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Judith.nl op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.